0: Maastrichtská zmluva a jej aktualizácie boli kľúčovými prvkami európskeho integračného procesu. Základy Európskej únie, ako ju poznáme dnes, položila Maastrichtská zmluva, ktorá zaviedla významné politické, ekonomické a sociálne zmeny. Amsterdamská zmluva a zmluva z Níc na tom stavali a boli zamerané na inštitucionálne záležitosti a prípravu na rozšírenie únie. Tieto zmluvy stelesňujú dynamickosť a vývoj Európskej únie a poukazujú na jej schopnosť prispôsobiť a reformovať sa v reakcii na nové výzvy a príležitosti. Hoci sa Európska únia ďalej neustále vyvíja a mení, jej štruktúra a správa sú zakotvené práve v týchto zakladajúcich zmluvách. Počúvali ste podcast o Maastrichtskej zmluve zo série História a fakty. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Als EU-wetgeving ter sprake komt, horen we vaak grote namen als het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de EU-begroting of de Europese Green Deal. Maar in feite heeft de meeste EU-wetgeving invloed op het dagelijks leven van mensen in de steden en regio's van de EU. En daar sluit de belangrijkste doelstelling van het Europees Comité van de Regio's op aan, namelijk de belangen van de steden en regio's van de EU beschermen. Het Europees Comité van de Regio's is een orgaan dat de Europese instellingen adviseert. Het zet zich in om de burgers van de EU dichter bij de Europese besluitvorming te brengen. De leden van het comité houden rekening met de behoeften en eisen van de regio's en passen de EU-wetgeving toe op de lokale realiteit. Zo heeft het samen met de Europese Commissie een handboek gepubliceerd over de Europese Green Deal met richtsnoeren voor lokale en regionale overheden. De Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement moeten het Comité van de Regio's om advies vragen over wetgeving die lokale en regionale overheden aangaat. Het comité kan ook advies uitbrengen over om het even welk onderwerp als het meent dat er iets in strijd is met lokale of regionale belangen. Als het comité niet wordt geraadpleegd wanneer dat nodig is, kan het zijn institutionele rechten verdedigen door een zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wil je meer weten over het Hof van Justitie en zijn werkzaamheden? Beluister dan de aflevering Het Hof van Justitie van de Europese Unie uit deze podcastreeks. Het Comité van de Regio's werd in 1992 opgericht via het Verdrag van Maastricht. Dit orgaan zou politici uit de regio's van de EU vertegenwoordigen en de inwoners en de instellingen van de EU met elkaar verbinden. De eerste vergadering vond plaats in 1994 in Brussel. Oorspronkelijk werden de leden van het comité door de EU-landen benoemd en hun ambtstermijn duurde 4 jaar. Met het verdrag van Nice kreeg het comité een nieuwe samenstelling en de structuur is sindsdien niet meer gewijzigd. De leden dienen nu telkens 5 jaar en ze moeten deel uitmaken van een regionale of lokale overheid, wat vroeger geen vereiste was. Het Comité van de Regio's stelt 329 leden die tijdens plenaire vergaderingen bijeenkomen. Ze vertegenwoordigen meer dan 92.000 gemeenten en 240 regio's uit de hele EU. Net als in het Europees Parlement zijn de EU-landen in het Comité van de Regio's vertegenwoordigd in verhouding tot de omvang van hun bevolking. Landen van vergelijkbare omvang krijgen hetzelfde aantal zetels toegewezen. Zo hebben de grootste landen, Duitsland, Frankrijk en Italië, elk 24 leden. Malta, het kleinste EU-land, heeft daarentegen slechts 5 vertegenwoordigers, terwijl Cyprus en Luxemburg er elk 6 hebben. Op deze manier speelt de bevolkingsomvang wel degelijk een rol, maar wordt vermeden dat grotere landen te veel macht hebben. De leden van het Comité van de Regio's zijn georganiseerd in fracties, zoals dat ook het geval is in het Europees Parlement. De leden kiezen hun voorzitter en eerste vicevoorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. Zij werken samen met de commissies van het Comité van de Regio's om adviezen, verslagen en resoluties op te stellen waarover het comité tijdens plenaire

0: De aarde is mooi, maar fragiel. De temperaturen stijgen, het weer wordt steeds extremer en ecosystemen verdwijnen. Klimaatverandering is vandaag de dag een voelbare dreiging en vormt een van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd. De hoeksteen van de wereldwijde reactie hierop is de overeenkomst van Parijs. Dat is een historisch engagement om de opwarming van de aarde te beperken en landen te verenigen in de klimaatstrijd. In deze aflevering van onze reeks Hoger inzetten, beter wetgeven lichten we toe wat de overeenkomst van Parijs betekent, hoe de EU woorden in daden omzet en hoe het in de rest van de wereld staat.
1: De overeenkomst van Parijs is een wettelijk bindend verdrag dat werd aangenomen tijdens de COP21, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties van 2015. De hoofddoelstelling ervan is de opwarming van de aarde tot ruim minder dan 2 graden Celsius te beperken in vergelijking met de niveaus van voor het industriële tijdperk. Bij voorkeur zou de opwarming niet meer dan 1,5 graad bedragen. Met de overeenkomst van Parijs hebben bijna alle landen van de wereld zich ertoe verbonden minder broeikasgassen uit te stoten. Elk land legt zijn eigen streefcijfers vast, die we de nationaal bepaalde bijdrage noemen. Sinds 2015 werden deze streefcijfers om de 5 jaar bijgewerkt. In de overeenkomst zijn mechanismen voor transparantie, verslaggeving en klimaatfinanciering opgenomen. Van ontwikkelde landen wordt bovendien verwacht dat ze ontwikkelingslanden ondersteunen bij hun inspanningen om de klimaatverandering te beperken en zich eraan aan te passen.
0: De EU heeft de overeenkomst van Parijs in 2016 bekrachtigd en het verdrag een centrale plaats gegeven in het Europese klimaatbeleid. Om de belofte van de EU na te komen, heeft de Europese Commissie in 2019 de Europese Green Deal in het leven geroepen. Dat is een grootschalig plan om de manier waarop de Europeanen leven, reizen, voedsel produceren en zaken doen te veranderen. De Green Deal omvat beleidsmaatregelen op het gebied van energie, mobiliteit, landbouw en biodiversiteit om de EU te helpen overstappen op een duurzame economie. In 2020 heeft de EU zichzelf ambitieuzere klimaatdoelstellingen opgelegd. Ze verbond zich er namelijk toe om de broeikasgasemissies voor eind 2030 met ten minste 55% terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990. Het einddoel van de Europese Unie is om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. De streefcijfers die in de Europese Green Deal waren vastgesteld, werden in 2021 in wetgeving omgezet. De Europese Klimaatwet bevat bindende streefcijfers voor alle EU-landen, naast maatregelen om de vooruitgang te monitoren en indien nodig bij te sturen. Met deze wet wordt onder meer ingezet op schone energie en circulaire economieën. Zo transformeert de EU haar economisch model om de doelstellingen in de overeenkomst van Parijs te halen.
1: Het Europees Parlement heeft in grote mate mee vormgegeven aan de Europese Klimaatactie. Het was bijvoorbeeld het parlement dat erop heeft aangedrongen de doelstelling om voor eind 2050 klimaatneutraal te zijn wettelijk bindend te maken. Bovendien blijven de parlementsleden de wetgeving nauwkeurig onderzoeken om ervoor te zorgen dat de EU haar verplichtingen nakomt. Ook was het parlement de meest uitgesproken voorstander van een rechtvaardige transitie. De parlementsleden hebben gepleit voor steun aan werknemers en regio's die het zwaarst worden getroffen door de maatregelen om af te stappen van fossiele brandstoffen. Daarnaast dringt het Europees Parlement consequent aan op wereldwijde klimaatrechtvaardigheid door erop toe te zien dat Europa zijn steentje bijdraagt aan de internationale klimaatfinanciering, vooral voor ontwikkelingslanden.
0: Als we het over klimaatverandering hebben, is het belangrijk om te weten waar de meeste uitstoot vandaan komt. China produceert bijna een derde van alle broeikasgassen ter wereld, wat grotendeels te wijten is aan het gebruik van steenkool en een snel groeiende industrie. Daarmee staat het land wereldwijd bovenaan de lijst, hoewel Peking ernaar streeft om uiterlijk in 2060 klimaatneutraliteit te bereiken. Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten, waar de industrie, het transport en de energiesector veel emissies veroorzaken. Daarna volgt India op de derde plaats en sinds 2023 is de Europese Unie de vierde grootste producent van broeikasgassen. De EU heeft haar emissies de afgelopen jaren gaandeweg verlaagd en is vandaag de dag verantwoordelijk voor ongeveer 6% van de wereldwijde uitstoot. Veel ontwikkelingslanden hebben ambitieuze doelen vooropgesteld, maar om die te halen hebben ze hulp nodig op financieel en technologisch vlak. Sommige andere landen hebben hun klimaatplannen helemaal niet bijgesteld. Daardoor bestaat de vrees dat de wereld de doelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming niet zal halen. Het is duidelijk dat de ambitie van de overeenkomst van Parijs om de situatie te verbeteren niet haalbaar is zonder een gezamenlijk engagement om ernstige klimaatverandering tegen te gaan. De bezorgdheid bereikte een hoogtepunt in januari 2025, toen president Trump kort na zijn aantreden een presidentieel besluit ondertekende om de Verenigde Staten voor de tweede keer terug te trekken uit de overeenkomst.
1: De overeenkomst van Parijs biedt ons een kader, maar het is aan elk afzonderlijk land en aan ieder van ons om er werk van te maken. De Europese Unie en het Europees Parlement in het bijzonder zullen blijven pleiten voor eerlijke en dringende klimaatactie. De klimaatcrisis houdt geen rekening met grenzen en dat mag onze reactie erop dus ook niet doen.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Réfléchissez un instant aux lieux qui vous ont le plus marqué lors de vos voyages. Souvent, ce ne sont pas seulement les musées ou les théâtres qui restent en mémoire, mais la musique entendue au détour d'une rue, un festival découvert par hasard ou l'ambiance particulière qui règne sur une place. Partout en Europe, la culture joue un rôle essentiel dans l'identité des villes et des régions. Les festivals de rue, les concerts locaux et les projets artistiques participatifs sont autant de contextes qui rassemblent et aident les villes à se développer. C'est précisément cette idée qui est au cœur de l'une des initiatives culturelles les plus emblématiques de l'Union européenne, les capitales européennes de la culture. Le programme a été lancé en 1985 par Mélina Mercouri, qui était alors ministre grecque de la culture, et son homologue français, Jack Lang. Leur idée était simple, mais ambitieuse. La culture pour rapprocher les Européens. La toute première capitale européenne de la culture a été Athènes en 1985. Depuis, plus de 70 villes à travers l'Europe ont reçu ce titre, comme Paris, Marseille, Lille, Bruxelles ou Anvers, pour n'en citer que quelques-unes.

0: voorwaarden en procedures toe voor het verlenen van een visum voor kort verblijf, dat ook wel een toeristenvisum wordt genoemd. Houders van zo'n visum kunnen binnen een periode van 6 maanden maximaal 3 maanden lang vrij binnen het Schengengebied reizen. Maar niet alle onderdanen van niet-Schengenlanden hoeven een Schengenvisum aan te vragen. Amerikaanse en Australische burgers zijn bijvoorbeeld van deze verplichting vrijgesteld. Toch is het niet zo dat alle soorten controles in verband met reizen zomaar zijn afgeschaft in het Schengengebied. Het is erg belangrijk je bewust te zijn van het verschil tussen grenscontroles en veiligheidscontroles. Deze laatste worden om veiligheidsredenen uitgevoerd, bijvoorbeeld op de luchthaven. Ook passagiers die binnen het Schengengebied reizen, worden hieraan onderworpen.
1: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen. It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
0: Passagiers kunnen worden gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien om aan te tonen dat ze de rechtmatige eigenaar van hun reisticket zijn. Daarnaast is het goed om te weten dat een Schengenland tijdelijk grenscontroles kan invoeren wanneer het een ernstige bedreiging voor zijn openbare orde of binnenlandse veiligheid heeft vastgesteld. Deze uitzonderlijke maatregel werd in de praktijk al een paar keer toegepast, bijvoorbeeld door Frankrijk, dat de grenscontroles opnieuw invoerde als reactie op terroristische dreigingen.
9: Schengen heeft dus niet alleen te maken met makkelijk reizen, maar ook met de veiligheid binnen het hele gebied. Daarom is er het Schengen-informatiesysteem, een speciale databank waar de politie en andere bevoegde overheidsinstanties informatie over onder meer vermiste of gezochte personen kunnen invoeren en verifiëren. Het is een platform voor samenwerking tussen rechtshandhavinginstanties uit verschillende landen, dat een hoog niveau van veiligheid helpt te behouden, vooral aan de buitengrenzen van het Schengengebied.
2: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
0: Laten we nu eens de geschiedenis induiken. De oorsprong van het Schengengebied dateert van 1985, toen 5 lidstaten van de Europese gemeenschap besloten de controles aan de binnengrenzen af te schaffen. Dit initiatief paste binnen de inspanningen om de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog te bevorderen en was gericht op het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Het Schengengebied dankt zijn naam aan de gemeente Schengen in Luxemburg, waar de oorspronkelijke landen het eerste akkoord ondertekenden. Het zogenoemde Schengen-acquis, dat is het geheel van de afzonderlijke Schengen-akkoorden en de daarmee samenhangende bepalingen, maakt dan ongeveer 25 jaar integraal deel uit van het EU-recht, nadat het in het Verdrag van Amsterdam werd opgenomen. Vandaag, bijna 40 jaar na de ondertekening van het eerste Schengenakkoord, kunnen meer dan 400 miljoen burgers die in het Schengengebied wonen, vrij reizen. Maar niet alleen het verkeer van mensen, of het nu om zakenreizen of vakantie gaat, is makkelijker dankzij het Schengengebied. Ook de Europese economie en de kwaliteit van ons dagelijks leven waren er wel bij. Het is dan ook een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie.
10: Οι τράπεζες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Τους εμπιστευόμαστε τα χρήματά μας σε καταθέσεις, τους ζητούμε δάνεια για να αγοράσουμε σπίτι και τις χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε χρήματα σε όλο τον κόσμο. Όπως εμείς βασιζόμαστε στις τράπεζές μας για να διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τις δικές της τράπεζες για να εκτελεί βασικά καθήκοντα και να πετυχαίνει τους στόχους της.

0: Mercosur ir Latīņu Amerikas valsts savienība un svarīgs Eiropas Savienības tirdzniecības partneris. Eiropas Savienība jau ilgi cenšas tirdzniecību ar Mercosur padarīt vieglāku un lētāku, taču problēmas joprojām pastāv. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis labāki tiesību akti. Šajā raidījumā runāsim par iespējamām problēmām, ko rada tirdzniecības nolīgums ar Mercosur, un par to, ko Eiropas Savienība dara, lai stiprinātu attiecības ar šo nozīmīgo tirdzniecības partneri. Vispirms sīkāk aplūkosim Mercosur un paskaidrosim, ko šis vārds patiesībā nozīmē. Mercosur ir saīsinājums no vārdiem Mercado Común del Sur, kas spāņu valodā nozīmē dienvidu kopējais tirgus. Varētu teikt, ka Mercosur savā ziņā līdzinās Eiropas vienotajam tirgum. Līdzīgi kā Eiropas Savienība, arī Mercosur ir valstu alians. To 1991. Gada martā nodibināja Argentīna, Brazīlija, Paragvaja un Urugvaja. Vēlāk 2012. Gada jūlijā Mercosur pievienojās Venecuēla, taču kopš 2016. Gada decembra tās dalība ir apturēta politiski iemeslu dēļ. 2024. Gada jūlijā aliansē pievienojās Bolīvija. Mercosur dalībvalstis veido politisku un ekonomisku bloku. Bloka mērķis ir veicināt politisko un ekonomisko apmaiņu ar citām valstīm visā pasaulē, kā arī stiprināt kultūras, politiskās un tirdzniecības saites starp tā dalībvalstīm. Mercosur valstu pilsoņi var brīvi studēt, strādāt, ceļot un dzīvot jebkurā citā Mercosur dalībvalstī. Tagad tuvāk aplūkosim Eiropas Savienības un Mercosur attiecības. Eiropas Savienība un Mercosur ir svarīgi tirdzniecības un investīciju partneri. 2023. Gadā Savienība uz Mercosur eksportēja preces, kuru kopējā vērtība bija 56 miljārdi eiro. Šo preču vidū bija mašīnas, ierīces, ķīmiskās vielas, medikamenti un transportlīdzekļi. 2022. Gadā Eiropas Savienība uz Mercosur eksportēja arī pakalpojumus 28 miljārdu eiro vērtībā. Tie ietvēra telesakaru, jūras transporta un pasta un kurjeru pakalpojumus. Uz Mercosur valstīm eksportē vairāk nekā 30 tūkstoši mazo un vidējo savienības uzņēmumu. Eiropas Savienība ir arī Mercosur lielākā ārvalstu investora. Līdz 2021. Gadam tā šajā reģionā bija investējusi kopumā 340 miljārdus eiro. Savienība arī saņem lielu daļu Mercosur eksportēto preču, piemēram minerālu produktus, pārtikas produktus, dzērienus, tabaku un augu valsts produktus. Vēl vairāk Mercosur eksportē tikai uz Ķīnu. Lai veicinātu ekonomiskās attiecības otrpus Atlantijas okeānam, Eiropas Savienība ir noslēgusi tirdzniecības nolīgumus ar gandrīz visām Latīņu Amerikas valstīm. Ilgu laiku Mercosur bija vienīgais Savienībai nozīmīgais šī reģiona tirdzniecības partners, ar kuru tā nebija noslēgusi nolīgumu. Brīvās tirdzniecības nolīgumus ar Mercosur atcelt tarifus plašām produktu klāstam un atvieglot muitas procedūras. Tas padarīja tirdzniecību ar Mercosur lētāku un vieglāku. Sarunas par šādu nolīgumu sākās jau 1991. Gadā un principā tika pabeigts 2019. Gadā. Taču nolīgums nevarēja stāties spēkā, jo Savienībā pret to bija iebildumi. Kritiķi paudu bāžas par Mercosur valstīs pastāvošajām vidas problēmām. Tomēr 2023. Gadā sarunas par nolīgumu tika atsāktas. Rezultātā par vienu no Eiropas Savienības un Mercosur nolīgumu nosacījumiem tika izvirzīts tas, ka Mercosur apņemsies īstenot Parīzes nolīgumu un cīnīties pret mežu izciršanu. Sarunas starp Eiropas Savienību un četrām Mercosur dibinātāju valstīm beidzās 2024. Gada decembrī. Tiekoties ar Argentīnas, Brazīlijas, Paragvajas un Urugvajas prezidentiem, Montevideo notikušajā Mercosur samitā, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen teica:
1: "This agreement is not just an economic opportunity.
0: Šis nolīgums nav tikai ekonomiska iespēja, tā ir politiska nepieciešamība. Mēs esam līdzīgi domājoši partneri. Mums ir kopīgas saknes. Mums ir savstarpēji saistīta vēsture un kultūra. Mēs ticam, ka atvērtība un sadarbība patiesi veicina progresu un labklājību. Es zinu, ka spēcīgi vēji pūš pretējā virzienā, uz izolāciju un sadrumstalotību, taču šis nolīgums ir skaidra mūsu atbilde. Mēs globālajā arēnā stāvam viens otram līdzās kā partneri." Kā atzina Eiropas komisijas priekšsēdētāji, ne visi ir apmierināti ar Eiropas Savienības un Mercosur partnerību. Piemēram, liels iebildums pret tirdzniecības nolīgumu ceļu Savienības lauksaimnieki. Viņi apgalvo, ka nevar ražot un pārdot savus produktus par tādām pašām cenām kā Mercosur valstis. 2024. gadā Beļģijā, Francijā un Vācijā notika plaši protesti, kuros lauksaimnieki vairākas dienas uz vairākām stundām bloķēja ielas. Nolīgumu turpina aizainot arī bāžas par Amazonas lietas mežu izciršanu un iznīcināšanu. Kritiķi uzskata, ka plašāka tirdzniecība ar Mercosur tikai pasliktinātu ietekmi uz vidi. Pastāv arī nopietnas bažas par pārtikas nekaitīgumu standartiem Mercosur valstīs. Taču Eiropas komisija uzskata, ka šīm bažām nav pamata. Komisija uzsver, ka saistības vidas aizsardzības jomā tagad ir iekļautas Eiropas Savienības un Mercosur tirdzniecības nolīgumā. Tā arī apgalvo, ka nolīgums nodrošina sadarbību pārtikas nekaitīgumu un dzīvnieku labturības standartu jomā, kā arī darba tiesību aizsardzības jomā. Nolīgumā arī paredzēts piemērot kvotas un ierobežojumus sensitīviem lauksaimniecības produktiem no Mercosur valstīm, piemēram mājputniem, lielopu gaļai un cukuram. Tas nozīmē, ka šos produktus nevar importēt lielos daudzumos. Turklāt plānots veikt importēto pārtikas produktu pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tie atbilst Savienības noteikumiem. Lai gan Eiropas komisijas nostāja ir skaidra, parlamenta viedoklis nolīguma jautājumā nav vienprātīgs. Daži parlamenta deputāti vēlas paplašināt Eiropas Savienības un Mercosur partnerību, savukārt citi pret nolīgumu stingri iebilst. Viņi nostājas to Eiropas Savienības lauksaimnieku pusē, kuri baidās, ka Mercosur radīs negodīgu konkurenci. Taču Gabriels Mato, kurš ir parlamenta galvenais brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu vedējs, uzskata, ka problēma meklējam citur. Pateikšanās ratificēt šo nolīgumu neatrisinās lauksaimniecības nozares problēmas un radīs iespēju, ka Eiropa atsakās no līderpozīcijas un ļauj citiem izmantot mūsu iespējas. Lai noslēgtu Eiropas Savienības un Mercosur nolīgumu un tas stātos spēkā, tas ir jāpastiprina gan Eiropas parlamentam, gan Savienības dalību valstīm. Vēl nav zināms, vai Eiropas Savienība un Mercosur atvērs jaunu lapus savās attiecībās, radot jaunas iespējas abiem reģioniem un pārvarot grūtības, ar kuriem tie saskaras ar ilgu laiku. Viens ir skaidrs, Eiropas Savienības un Mercosur partnerība ir delikāts jautājums, kas jārisina piesardzīgi. Nav skaidrs zināms, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai vienotos par visiem partnerības aspektiem. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Maria Corina Machado și Edmundo González Urrutia au câștigat premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European, ediția din 2024. Maria Corina Machado, lidera forțelor democratice din Venezuela și președintele ales Edmundo González Urrutia, îi reprezintă pe toți venezuelenii din țară și din afara ei, care luptă pentru reinstaurarea libertății și democrației. Cum Maria Corina Machado a câștigat primul tur de scrutin în 2023, ea ar fi trebuit să poată participa la alegerile prezidențiale din 2024, drept candidată a opoziției democratice. Însă regimul venezuelean i-a interzis în mod arbitrar să ocupe o funcție publică, motiv pentru care Edmundo González Urrutia a candidat în locul ei. În perioada premergătoare a alegerilor din iulie 2024 s-au înregistrat represiuni masive, inclusiv descalificări politice, arestări și încălcări ale drepturilor omului. Președintele în exercițiu al Venezuelei, Nicolas Maduro, s-a proclamat drept câștigătorul alegerilor, dar rezultatele au fost contestate de observatori independenți, inclusiv de ONU. Parlamentul European l-a recunoscut pe Edmundo González Urrutia ca președintele legitim al Venezuelei într-o rezoluție votată în septembrie 2024. Pe fundalul protestelor și represiunii politice, Maria Corina Machado a fost nevoită să se ascundă, temându-se pentru viața ei. Pe 2 septembrie 2024, o instanță din Venezuela a emis un mandat de arestare pentru Urrutia, fapt condamnat la nivel internațional. Urrutia s-a mutat în Spania, unde a primit azil politic. Ceilalți finaliști sunt Asociația Israeliană Women Wage Peace și Asociația Palestiniană Women of the Sun, împreună cu liderele lor, care urmăresc să promoveze pacea în Orientul Mijlociu, precum și Kubad Ibadoglu, activist împotriva corupției și om de știință din Azerbaijan. Acesta a fost arestat în 2023 după ce a criticat industria petrolului și gazelor din țara lui și a înființat o organizație neguvernamentală care să recupereze resursele publice furate. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost înființat în 1988 pentru a aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. El a fost denumit în onoarea lui Andrei Saharov, fizician sovietic și dizident politic. Valoarea sa este de 50.000 de euro. Acest podcast este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: In 2005, op de 60ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz, namen de Verenigde Naties een resolutie aan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust. Ze besloten dat ieder jaar op 27 januari de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust zou plaatsvinden. Het woord Holocaust komt uit het Grieks en betekent brandoffer. Het wordt gebruikt om de vervolging en de daaropvolgende massamoord van 6 miljoen Europese Joden door het naziregime en collaborateurs te omschrijven. In deze podcast gaan we dieper in op wat er zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa heeft afgespeeld. Antisemitisme was al een kernonderdeel van de nazi-ideologie voordat de nazi's aan de macht kwamen. Maar de periode van de Holocaust begon in januari 1933, toen Adolf Hitler en de nazi-partij de politieke controle overnamen in Duitsland. Vanaf dat jaar begonnen de nazi's een overheidsbeleid uit te voeren waarbij de Joden systematisch werden onderdrukt. Ze werden beroofd van hun eigendom, hun rechten en hun staatsburgerschap. Tijdens de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 werden 91 Joden vermoord en minstens 1400 synagogen in brand gestoken. Bovendien werden 30.000 Joden gearresteerd en opgesloten in concentratiekampen. De Tweede Wereldoorlog brak minder dan een jaar later uit. Tijdens het conflict vermoorden de Duitse nazi's en hun bondgenoten en collaborateurs bijna 2/3 van de Joodse bevolking in Europa, door ze te onderwerpen aan levensbedreigende omstandigheden, brute mishandeling en massale schietpartijen en vergassingen, en ze op te sluiten in speciaal ontworpen moordcentra die bekend staan als vernietigingskampen. In totaal kwamen 6 miljoen Joden om het leven. Tussen 1933 en 1945 werden ook andere groepen het doelwit van de nazi's en hun bondgenoten. Denk bijvoorbeeld aan de Roma, personen met een handicap, mensen van Slavische afkomst, homoseksuele personen en leden van bepaalde religieuze en politieke groepen. De massamoord op de Roma en Sinti is nog steeds weinig bekend bij het grote publiek. Tussen de 250.000 en 500.000 mensen werden slachtoffer van deze genocide. Dat is tussen een kwart en de helft van de Roma en Sinti in Europa voor de Tweede Wereldoorlog. Het exacte aantal is niet bekend, omdat de families van veel slachtoffers de dood van hun dierbaren niet hebben gemeld en de daders het bewijsmateriaal hebben laten verdwijnen. De Holocaust, die ook wel de Shoah wordt genoemd, eindigde in mei 1945, toen de geallieerden, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Frankrijk, Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog hadden verslagen. Op 27 januari 1945 bevrijdde het Rode Leger het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. De geallieerden vielen de concentratiekampen binnen en bevrijdden de overlevende gevangenen. Ze vonden ook overlevenden van de zogenoemde dodenmarsen. Dit waren groepen van Joodse en niet-Joodse gevangenen die te voet en met geweld uit andere concentratiekampen waren geëvacueerd onder SS-bewaking. Ook deze mensen werden door de geallieerden bevrijd. De Verenigde Naties zijn van mening dat voorlichting over de Holocaust en genocide noodzakelijk is voor burgerschapsvorming in de wereld, zodat mensen kritische denkers en verantwoordelijke burgers kunnen worden, die menselijke waardigheid en respect voor iedereen hoog in het vaandel hebben staan en alle vormen van vooroordelen verwerpen. De EU wil de herinnering aan deze tragische gebeurtenissen in de Europese geschiedenis levend houden. Daarom stimuleert ze initiatieven om het bewustzijn over de Holocaust te vergroten. Ook financiert ze programma's om onderzoek naar de Holocaust te bevorderen. In december 2015 stelde de Europese Commissie een coördinator voor de bestrijding van antisemitisme aan. In 2018 werd de EU bovendien een permanente internationale partner van de Internationale Alliantie ter Herinnering van de Holocaust. In datzelfde jaar nam de Raad een verklaring aan over de strijd tegen antisemitisme en stelde deze een gemeenschappelijke veiligheidsaanpak voor om Joodse gemeenschappen en instellingen in Europa te beschermen. 3 jaar later, in 2021, nam de Europese Commissie ook haar eerste EU-strategie tegen antisemitisme aan. Het Europees Parlement staat elk jaar stil bij de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Het heeft veel resoluties aangenomen over antisemitisme, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid, haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen. Laten we een aantal van deze resoluties van dichterbij bekijken. In 2017 namen de leden van het Europees Parlement een resolutie aan over de bestrijding van antisemitisme. Daarin moedigden ze de EU-landen aan om onderwijs over de Holocaust op scholen te bevorderen. Het parlement uitte ook zijn bezorgdheid over de toename van antisemitisme en benadrukte dat racisme en vreemdelingenhaat geen meningen zijn, maar misdaden. In een resolutie van oktober 2018 over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa werd er aandacht gevestigd op de toename van het geweld tegen Joden. De EU-landen werden opgeroepen om de ontkenning van de Holocaust tegen te gaan, waaronder ook de bagatellisering van de misdaden die de nazi's en hun collaborateurs hebben gepleegd. Tot slot kwam er in 2019 een resolutie over het belang van Europese herinnering voor de toekomst van Europa. Daarin riep het parlement op tot onderwijs over de diversiteit van onze samenleving en onze gemeenschappelijke geschiedenis. Zo moeten mensen voorlichting krijgen over de Holocaust en over totalitaire en autoritaire regimes, die menselijk leed en geweld hebben veroorzaakt en Europa een halve eeuw lang hebben verdeeld.